Ik heb het niet gedaan. Maar in dit zaal was het ook. Was het horen? Was het? Scherp. Was het?